0: Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: You don't cheat your feet! You!
1: You don't cheat your feet!
0: Yes!
1: Can't
0: you behind the great stand!
1: Can you have it?
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: voor Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Daar zit een lek in en je slingert heen en weer. Daar riek je haast een hek in, hier in het verkeer. Het is haast niet te harden, wat gaat dat ding tekeer? Daar springt een

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. En afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. En de Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken. En lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ja, het was ergens begin jaren 80 toen Mark Knopfler in een elektronica winkel het personeel commentaar hoorde geven op videoclips die op het beeldscherm getoond werden. Het personeel sprak een beetje neerbuigend over deze popartiesten die waarschijnlijk weinig moeite hadden om geld te verdienen, terwijl hardwerkende mensen in loondienst veel minder verdienden. Ja, Mark vroeg hem om een pen en papier en ging meteen schrijven en hij zou het nummer uiteindelijk samen met Sting afschrijven. Ja, en zo werd Money for Nothing geboren. Ja, Money for Nothing en de Chicks for Free. Dat zouden we allemaal willen hebben, toch? Het verscheen voor het eerst op hun best verkochte studioalbum Brothers in Arms uit 1985. Ja, daarna verschijnt het ook nog op een nieuwe single en cassette. In 1989 werd het nummer opnieuw uitgebracht met Brothers in Arms als dubbele A-kant. Opnieuw uitgebracht op CD, single en CD video. Ja, daar had je toen ook nog, hè? In Nederland werd de oorspronkelijke uitgave van de plaat in de zomer van 1985 veel gedraaid op Hilversum 3. Werd een klein radiohitje, maar de top 40 werd niet gehaald. De plaat bleef steken in de tipperaden. Ja, en trouwens, de stem van Sting die je aan het begin van het nummer hoorde, I Want My MTV, en ook de achtergrondzang, dat was Sting dus, die samen meeschreef. En aanvankelijk wilde MTV in 1985 Sting en Dire Straits aanklagen, maar achteraf zagen ze in dat het nummer best wel een goede reclame was voor de zender. En zo werd op 1 augustus 1987 MTV Europe officieel geopend met dit nummer.

Ja, dat was allemaal op 1 augustus 1987, maar 6 jaar eerder op 1 augustus 1981, om precies 1 seconde over 12, begon het MTV-tijdperk al in Amerika. Ja, MTV, een zender die muziek niet alleen niet liet horen, maar ook liet zien. Een zender die muziek groter maakte en de artiesten groter waren dan het leven zelf. Ja, helaas is MTV al een tijdje geleden te zielen gegaan aan reality shows, schreeuwende drama's en andere fratsen wat niks meer met muziek te maken hebben. Maar vandaag gaan we nog één keer terug naar die mooie generatie MTV. Ja, we gaan van de eerste clips tot de knallende pop-rockjaren van de jaren 80 van MTV Unplugged naar de alternatieve rock die de MTV weer mainstream maakte. Morning for Nothing was de allereerste clip op 1 augustus 1987 op MTV Europe. Maar 6 jaar eerder bij MTV Amerika was het dit nummer van de Buggles.

Ja, is toch heel wat anders dan Love is a Battlefield. Een vrij onbekend nummer van Pat Bennett, tenminste hier in Nederland. In Amerika was het wel een groot hit. Even een fragmentje van het origineel. Het waren niemand minder dan de Young Rascals die het uitbrachten in 1966. Pat Bennett nam het op voor haar tweede album, Crimes of Passion. Ja, en op 1 augustus 1981 was de videoclip voor het nummer de tweede video ooit op MTV. Wat Pat Bennett dus de eerste vrouwelijke artiest op MTV maakte. Daarvoor hoorde je de eerste clip ooit op MTV. Video Killed the Radio Star van de Buggles. De band rond Trevor Horn, die later meer producer werd. Onder andere voor jazz en Art of Noise. Op 27 februari 2000 om

0: 3:03 in de nacht was de clip ook de miljoenste video-uitzending. Nou, dat hadden ze mooi getimed, hè? Dat kan geen toeval zijn. En ik heb nog meer feiten voor je opgezocht over MTV. MTV had bij de start maar 250 muziekvideo's, waarvan slechts 62 goed genoeg waren om uit te zenden. En zo kwamen de clips in de eerste dagen soms 6 à 7 keer voorbij. Dus mensen waren het ook geen gauw zat. We draaiden net de eerste 2 nummers die op MTV gedraaid werden. The Buggles Video Killed the Radio Star en Pat Benatar met You Better Run. De andere 8 clips die nakwamen waren Rod Stewart met She Won't Dance With Me, The Who. Met You Better You Bet. PhD met Little Susie on the top. On the up. Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. Pretenders, Breath in My Pocket. Todd Rundgren met Time Heals. Rio Speedwagon met Take It on the Run. En Styx met Rocking in Paradise. Nou, die nummers ga ik allemaal niet draaien. Want er is nog zoveel wat ik eigenlijk nog meer moet draaien. Hè? MTV is natuurlijk niet alleen jaren 80. MTV is natuurlijk ook een beetje jaren 90. En in de jaren 90 was er een heel mooi fenomeen. En dat was MTV Unplugged. En daar is van is heerlijke muziek voor voortgekomen. We gaan er eentje draaien. Van Nirvana.
1: This is off our first record. Most people don't own it.

Ja, en dan te bedenken dat als je heel goed doordenkt dat het nummer gewoon over seks gaat, hè. Ik ben je speed 2 en als jij je roos maar neerlegt, ik ben jouw sledgehammer, bumper cars en Big Dipper. Ja, zo ken ik er nog een paar. Het nummer viel natuurlijk verderop door die geweldige videoclip Peter Gabriel met sledgehammer. Ja, Peter Gabriel zou zelf gedurende 16 uur gefilmd hebben, beeldje voor beeldje met die klei animatie en zo, die slow motion techniek. En hij zucht achteraf ook, als iemand het wil kopiëren, moet ze het maar proberen, maar ik doe het niet meer. Daarvoor het bewijs dat dure en moeilijke videoclips niet altijd nodig zijn. Want in 1989 startte het programma MTV Unplugged. Een podium waar artiesten hun songs akoestisch, intiem en vaak volledig heruitgevonden brachten. En in de jaren 90 groeide het op tot een cultureel fenomeen. Ja, ook Nirvana deed eraan mee. Je hoorde About a Girl. Origineel uitgebracht in 1989 op hun album Bleach. Maar deze versie werd in 1993 opgenomen voor het MTV Unplugged album. Een jaar later, na de dood van Kurt Cobain, werd het uitgebracht op single. Ja. Straks nog meer juweeltjes uit de MTV Unplugged sessies, maar eerst terug naar 1983. Dat doen we met Culture Club, Kamer Chameleon.

Weekend Wageningen. Het ultieme zaterdagochtendgevoel op Rijnstreek FM.

Ja, het is toch fijn als je op zaterdagochtend om 10:55 wakker wordt, schrikt uit een remslaap. En je hoort Michael Stipe je geruststellen. That was just a dream. Fijn, hè? Je hoorde R.E.M. met Losing My Religion, afkomstig van het album Out of Time, waar ook Shine Happy People op stond. Die had eigenlijk ook wel een leuke videoclip. Daarvoor hoorde je van het album Caller by Numbers, Boy George met zijn Culture Club. En die grote hit uit 1983, Kama Kama Chameleon. Ja, in Nederland komt het nummer in 4 weken naar de nummer 1 positie, waar het een week later alweer werd verdreven door All Night Long van Lionel Richie. Dat was jammer, hè? Hey, ik krijg veel leuke reacties op die NTV Unplugged sessie, dus zullen we er nog één doen? See if you can spot this one.

Ja, en toen was die verdwenen, The Girls on Film. Weer zo'n plaat die in Nederland niet verder kwam dan de tipparade. Terwijl het een enorme radiohit was. En ook op NTV werd dit grijs gedraaid. Duane Duane, Girls on Film. Het was de derde single van een titeloze album uit 1981. Daarvoor eigenlijk de liefdesverklaring van Eric Clapton aan Patti Boyd. En dat was de vrouw van George Harrison, op wie hij heel stiekem verliefd was. Of op een gegeven moment was er ook niks stiekems meer aan. Want zelfs toen George Harrison erachter kwam en Patti Boyd uiteindelijk in 1979 met Eric Clapton trouwden, bleven de twee gitaristen nog steeds bevriend. Ja, Clapton bracht Layla voor het eerst uit in 1970, toen hij frontman was van Derek en de Domino's. Die versie kennen we allemaal. Ik ga daar ook geen fragment van laten horen, want dan wil ik hem helemaal afdraaien en zoveel tijd hebben we niet. Ja, in het najaar van 1992 scoorde Eric Clapton een wereldhit met een akoestische versie van Layla. En niet alleen het nummer was een hit, zijn hele Unplugged album werd het best verkochte live album aller tijden en won uiteindelijk ook 6 Grammy. De single Layla bereikte de 4e positie in de Nederlandse top 40 en de 8e positie in de nationale top 100. Ook de eerste never van dezelfde Unplugged sessie werd een grote hit. Hey, dit uur heb ik nog voor jou. Even kijken, Bruce Springsteen. De Laas, ken je die nog? Een bandje die eigenlijk in de jaren 90 eigenlijk al vrijwel verdwenen was. Maar eind jaren 80 hadden ze dat ene hitje. En dan heb ik ook nog een band waar de zanger later VJ werd voor MTV. Weet je nog wie dat was? Je hoort het straks allemaal na AHA.

Nou, er waren wel twee nummers die typisch jaren 80 uitstraalden. King, Love en Pride hoorde je uit 1984. Het was de debuutsingle van het veelbelovende debuutalbum van de Britse band. Steps in Time heette dat album. Ja, hoewel het de tweede plek in de top 40 haalde, bleef het bij dit ene hitje, Love and Pride. Ja, in 1987 begon de zanger Paul King aan een solo carrière. Dat was geen succes. Toen werd hij VJ bij MTV, waar hij de MTV Greatest Hits onder andere presenteerde. Ja, dat heeft hij best wel jarenlang gedaan. Ik ken hem ook eerder van MTV, dan dat ik wist dat het ook de zanger was van King. Maar ja, op een gegeven moment werd hij misschien te oud voor MTV en verruilde hij de zender voor de andere zender, VH1. En die richtte zich meer op een wat ouder publiek. Later maakte hij nog commerciële muziek reclames voor verschillende thuiswinkelkanalen. Wat hij nou doet tegenwoordig, Paul King, ik heb geen idee. Daarvoor een single met een clip die niet alleen vaak op MTV voorbij kwam vanwege het animatiekarakter van de videoclip, maar het strip- en tekenfilmprogramma Word Vervolg van de AVRO, die zond hem ook heel vaak uit. Daarvan ken ik hem eigenlijk, want we hadden nog geen MTV toen in die tijd. In Nederland werd de videoclip ook nog veel gedraaid in de popprogramma's als AVRO's Topop, Countdown van Veronica en Popformule van de Tros. Wat een geweldige programma's allemaal, hè? Dat mis ik toch wel een beetje. Aha, ik heb het natuurlijk over hun met Take On Me, een nummer 1 hit in december 1985. Ja, en deze was in de zomer van 1985 een hit in Nederland. Een nummer 1 hit. Bruce Springsteen met I'm On Fire.

0: en eigenlijk was deze band 1988 een tijd ver veruit. Rolling Stone Magazine noemde het nummer zelfs Founding Piece of Britpop's Foundation. Ja, een soort blauwdruk wat later de moderne Britpop van de 90's zou worden. There She Goes van de Laas. Het nummer werd een hit in Engeland. In Nederland haalde het nummer slechts de 8e positie in de tipparade, maar toch werd het wel een radiohit. En eigenlijk ook wel een vaste waarde op MTV. Ja, de Britpop van de 90's mocht ze helaas niet meer meemaken. In 1992 ging de groep uit elkaar. Ja, daarvoor hoorde je het nummer waarvan Bruce Springsteen voor de eerste keer zelf in een clip verscheen. I'm on Fire uit 1984. Ja. Hey, straks aan de klok van 11 uur. Meer muziek uit de tijd van dat MTV nog groot was. De jaren 80 en het begin van de jaren 90. Straks allemaal. We zien elkaar na de klok van 11 uur. Tot straks.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Nu met Danny Daniels.

Ja, ik zit even te kijken. Dit nummer is ook al bijna 45 jaar oud. En baanbrekend was dat nummer toen, hè? Geschreven door Steven Tyler en Joe Perry, al in 1975. Uitgebracht op het Aerosmith-album Toys in the Attic. Deze versie kwam op nummer 10 in de Billboard Hot 100 in het begin van 1977. In Nederland werd het geen hitje. In 1986 kwam deze versie van Run DMC uit. Waaraan Steven Tyler en Joe Perry ook lekker aan meewerkten. Ja, het was een van de eerste grote commerciële hits waar rap een grote rol in speelde. En deze versie bereikte ook dankzij de videoclip in thuisland de Verenigde Staten de vierde positie in de Billboard Hot 100. En Nederland deed het zelfs beter. Tweede plek in de Nederlandse top 40. Deze. Ladies and gentlemen, rock and roll. Ja, dat waren de eerste woorden die op MTV werden uitgesproken door medeoprichter John Legg. En rock and roll was het zeker in die tijd, want pop en rock lagen nooit zo dicht bij elkaar als in de jaren 80 van de vorige eeuw. Rockbands met popinvloeden en popidolen die zich gedroegen als rocksterren. Het kon allemaal. Maar ook in de 90s was rock mainstream. Ja, Rage Against the Machine bijvoorbeeld. Of Nirvana, ook al gedraaid. Pearl Jam, Guns N' Roses. Ze konden allemaal in die tijd de top 40 halen. Het was allemaal geen moeite. Rock en pop lag zo dicht bij elkaar. En misschien is het met deze band helemaal wel zo. Bon Jovi. In 1992 kwamen ze terug met een heel nieuw album. Eigenlijk een van hun beste albums aller tijden. Misschien ook hun beste nummer aller tijden. Keep the Faith, 1992.

Ja, dat is een tijdje geleden dat ik die gehoord had. Blind Melon met No Rain. Eens kijken, 26e plek in de Nederlandse top 40, maar nog een grotere MTV-hit. Het nummer was de grote doorbraak van de band en hun aangekondigde tour leek een succes te worden. Maar na het in het voorprogramma van onder andere Neil Young, de Rolling Stones en Soundgarden hebben ze

0: staan, moest de tour worden afgebroken vanwege het overmatige drugsgebruik van de zanger Shannon Hoon. Ja, deze overleed in 1995 aan een overdosis en dat betekende ook het einde van de band. Zonde, hè? Daarvoor, ja, ik heb het wel vaker gezegd, ik heb die plaat echt grijs gedraaid in mijn tienerjaren. Nu hoorde de titeltrack van het album Keep the Faith van Bon Jovi uit 1992, de opvolger van het album New Jersey uit 1988. Hey, zometeen doen we nog eentje uit die NTV Unplugged sessie. Deze keer Mariah Carey. Madonna is onderweg en dat komt best wel goed uit, want we draaien eigenlijk toch veel te weinig vrouwen op de radio, of niet?
1: We need a chick.
0: Ja.
1: Yeah. We need a chick who's cool.
2: Yeah. A chick who doesn't suck. No, wait a minute. That's not what I meant. We need a chick that's got tattoos on her butt.
1: Yeah. We need one of those chicks.
2: Yeah. And like, a chick who's like, you know, been around the block.
1: Yeah. Like, a chick who's older, who's like, done it a lot of times.
2: Yeah. We need a chick that used to be married to some dork, and so now, like, she's all wild and stuff.

vanwege podiumangst eigenlijk had ze geen enkel concert gegeven, terwijl ze toch al een paar kleine hitjes gescoord hadden. En daarom dachten sommige critici dat Mariah Carey eigenlijk een studioproduct was. Met haar optreden bij MTV Unplugged bewees ze het tegendeel. Na zijn eigen werk koos ze ervoor om een nummer op te nemen van de Jackson 5, I'll Be There.

Ja, Michael Jackson. Hij brak in 1983 dwars door de kleurbarrière op MTV. Toen Billie Jean eerst werd geweigerd omdat het niet bij het publiek zou passen. Ja, MTV werd in 1981 gelanceerd als een zender gericht op rock, new wave en witte artiesten. En zwarte artiesten kwamen nauwelijks voor in de playlist. Alleen af en toe als ze een rock crossover hadden, zoals Prince deed of Tina Turner. Maar na stevige druk van CBS kwam de clip toch in heavy rotation. En vanaf dat moment veranderde MTV voorgoed. Michael Jackson zette de deur open voor een nieuwe generatie artiesten en Billie Jean werd het begin van het tijdperk waarin muziekvideo's de wereld veroverden. Daarvoor Mariah Carey met haar versie van I Be There. En die kennen we ook nog van Michael Jackson. Dat was in 1970 toen hij lid was van de Jackson 5. Ja, en hoewel die unplugged-registratie in de eerste instantie niet gepland stond voor een albumrelease, bleek de vraag van het publiek juist enorm. Om die reden werd MTV Unplugged dan ook eindelijk op EP uitgebracht en verscheen Mariah Carey's versie van I Be There op single. Vervolgens scoorde ze daar een grote nummer 1 hit mee. En zo kunnen we wel zeggen dat het nummer I Be There een grote rol speelde in de grote doorbraak van zowel Mariah Carey als die van Michael Jackson. En dit was ook een grote doorbraak. De grote doorbraak van Prince in 1982. My Song of 1999.

Ja, je hoorde net Prince met 1999, afkomstig van het gelijknamige album uit 1982. En dit duo ook al van 10 jaar later. 1992, Criss Cross met Jump. Ja, ik zie dat mijn playlist nog lang is, dus mijn tijd is een stuk korter dan we van plan zijn. Dus we jumpen lekker snel verder. Met Van Halen.

Ja, met uitzendingen als deze is het toch jammer dat we geen beeld bij de radio hebben. Hè? Want over legendarische videoclips gesproken. Dit was er weer een, Genesis met Land of Confusion. Met die videoclip van die poppen van Spitting Image. Die allerlei bekende personen persifleren. Ken je hem niet? Dan moet je gewoon even bekijken op YouTube. Geldt trouwens voor alles wat ik vandaag gedraaid heb. Hè? Ook die van Van Halen, Jump. En dan zie je ook wat een entertainer die David Lee Roth was. Hè? Ja, videoclips soms grappig, soms mooi, soms heftig. Maar stiekem toch wel essentieel in die tijd van MTV. Maar laten we eerlijk zijn. Één noot voor een nummer uit de jaren 80 en 90. En je ziet meteen die clipje voor je. Hey, en zo komen we aan het einde van wat ooit de mooiste periode van MTV was. De jaren waar muziek centraal stond. Waarin videoclips een kunst waren. Waar MTV-artiesten groot waren. In plaats van realitysterren. Een tijdperk dat begon met de Buckles. Exporteerde met de neon jaren 80. Volwassen werd met MTV Europe. En zijn laatste glans vond in de alternatieve jaren 90. Want ergens halverwege dat decennium. Voordat reality formats het overnamen. Had MTV nog. Eén laatste moment van pure magie. We gaan eruit met Black on Son, Soundgarden. Het laatste grote kunstwerk uit de tijd dat MTV nog muziek maakte. Tot volgende week.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Lijnstreek FM. Zaterdag met Jan-Pieter Ubbels.

0: Ja, Danny die begon natuurlijk met al die mooie klassiekers. En ik vraag me nog bijna af, zullen dit ook de klassiekers van misschien als je in 2040 de radio aanzet. Dat je denkt van nou, ik geniet weer van de muziek van Bruno Mars uit 2026 getiteld I Just Might. En misschien heb je wel hetzelfde bij Sabrina Carpenter met Espresso. Ja, sorry, mijn favoriet is toch een Americano. Maar is dat erg? Is dat erg om te zeggen? Nee, valt er wel mee. Hele goedemiddag. Het is bijna 10 minuten over 12. Een nieuwe editie is daar van de Zinderende Zaterdag. Muziek tot aan 2 uur ben ik bij je met onder meer bericht uit Wageningen. Ik doe het weekendweerbericht wat ik even met je doorneem. We hebben de plaat die je kunt samenvatten in één zin. En zoals altijd, elke week is er streektaalmuziek.
1: Muziek en informatie. Rijnstreek FM.

0: Ja, als je denkt van de Zeros of de jaren tussen 2000 en 2010, welke song is dan zo ontzettend blijven hangen? Dan is het toch wel deze Enrique Iglesias en Do You Know, oftewel de pingpong song. En dan heb ik altijd zo'n beetje dezelfde gimmick van de het pingpong geluid. Zal dat dan hetgene zijn waaraan we deze song herinneren? Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Daarvoor een nieuwe Nederlandstalige track van de band Flare. Wat me heel erg doet denken aan Goldbands, maar daar kun jij een andere mening over hebben. Door het oog van de naald is nieuwe muziek op Rijnstreek 106 FM. Even iets anders. Want als je op je vakantie, hè, dan kun je natuurlijk lekker op het strandbed gaan liggen. Maar je kunt ook gaan wandelen. En wat heel veel mensen doen is wandelen van trails. Dat zijn wandelpaden. En ik heb een heel beroemd wandelpad eigenlijk voor je. Het is namelijk ooit begonnen als een wandelpad. Dus een, gewoon, weet je, met stenen en met zand. En nou ja, goed. Geen super geplaveide weg. En diep door het gebied van de Lenape. En dat waren de oorspronkelijke inwoners van wat je nu kent als Manhattan. Later zouden de Nederlanders dit pad, of deze trail, dit zandpad, laten we het zo noemen, verbreden tot een hoofdstraat in de kolonie. Ik heb het dan over Nieuw-Nederland, of Nieuw-Amsterdam. En noemde het Herenstraat. En later werd deze Herenstraat door de Engelsen hernoemd naar Broadway. En ja, ik ben er bijna met. De volgende single die ik voor je klaar heb staan, die gaat hier compleet niet over. Dus dit verhaal was compleet
1: opmerkelijke uitspraak.
0: Juist, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik ga hem toch voor je draaien. Het zijn de Bee Gees. De single gaat over het proberen te vinden van de liefde.

Ja, je hoeft nog niet de kerstversiering uit de kast te halen, hoor. Dit was weer eventjes dat ik dacht, ach, deze is ook een keer weer leuk in de zomer. Muziek van Vanessa Williams, hoorde je. En Save the Best for Last. Daarvoor had ik muziek van de Bee Gees. Het waren de jaren 70 met The Nights on Broadway. Onderweg voor je het weekend weerbericht en berichten uit Wageningen. Ze komen eraan. Eerst fijne muziek van Maroon 5 samen met César en What Lovers Do.

0: Ja, de videoclip die lijkt wel een tekenfilm. Deze track van Maroon 5 samen met SZA en What Lovers Do. Zaterdag, het is 1 augustus. Ja, een nieuwe maand. En op zaterdag 22 augustus vindt de strijd om de Wageningen Cup dit jaar plaats bij voetbalvereniging WAVV. 8 teams strijden op sportpark van Kettwig Verschuur om de hoofdprijs. En de wedstrijden beginnen om 10:30 in de ochtend is dat. Om 10:15 wordt de poolindeling door loting bepaald. En deelnemende clubs zijn Candia 66, Leonis, ONA 53, SCW 23, SKV, VWA en WAVV en WVV Wageningen. Zo, dat zijn de afkortingen. Online staan ze allemaal uitgeschreven volgens mij. Titelverdediger dit jaar is Leonis uit Beneden Leeuwen. Dan is het 12:30 geweest, tijd voor het weekendweerbericht. En de middag die is bewolkt, maar de zon die is steeds meer te zien. De wind waait met kracht 3 uit het westen. De temperatuur ligt rond de 24 graden. En in de avond en nacht is het opnieuw bewolkt en de temperatuur die daalt richting de 14 graden. Morgen is het zonnig met 28 graden. En de wind die waait dan zwak uit het oosten. De nieuwe week begint met temperaturen die rond de 30 graden liggen. Een matige wind uit variabele richtingen. En vanaf dinsdag dan zijn er natuurlijk de verwachte regen- en onweersbuien. Nou, ik geloof dat de natuur die wel kan gebruiken.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Goedemiddag.

De Jonas Brothers hoorde je en Who's in Your Head. En ik had het er in het programma van, of tijdens het programma van Danny Daniels. Weekend Wageningen hadden we het even. Buiten uitzending hadden we het over tracks die tegenwoordig niet meer zo lang duren. Deze track van de Jonas Brothers duurt net geen 3 minuten. En zometeen, dat is wel even leuk om te melden, dan heb ik een track voor je. Een nieuwe track. Die is afgelopen maand uitgekomen, denk ik. Iets eerder, want het komt natuurlijk van buiten Europa. En dan is het altijd iets eerder uitgekomen. En nu eigenlijk breekt dan het een beetje door in Nederland, omdat het heel veel mensen het gaan draaien. En dus ook op meerdere radiostations te horen is. Dus die ga ik je zometeen voorstellen. Dat is wel leuk om te doen. Maar de administratie moet ook nog gedaan worden. Ik draaide ook nog Zara Larsson voor je. Met The Midnight Sun. Ja, die is er eigenlijk niet meer. Of is inmiddels alweer aan het afbouwen. Hè? Langste dag, die hebben we alweer gehad.

Ja, dit is ook de zomer natuurlijk. Ergens op een bankje zitten met een boekje. Nou, misschien een klein transistorradiootje eraan. En dit soort muziek. Het is misschien wat te zoetsappig, maar soms ook wel heel erg lekker. Have You Ever Really Loved a Woman? Van Bryan Adams hier op Rijnstreek. En daarvoor, in de zinderende zaterdag, hoorde je muziek van Madonna. Dat was iets uitbundiger. Express Yourself. En dan nu, de nieuwe muziek waar ik het over had. Die is van Ella Langley. En ze kiest toch voor Texas. Choosing Texas.

0: Ja, het zijn moeilijke keuzes natuurlijk. Kies je voor als man voor een vrouw uit Tennessee of uit Texas? Dat is niet helemaal waar deze plaat over gaat, maar dat maak ik er dan van. Hè. Nieuwe muziek was dit van Ella Langley. En de track is getiteld Choosing Texas. Nou, de man kiest dus voor een vrouw uit Texas. Dat is het hele verhaal.
1: De zinderende zaterdag. Elke zaterdagmiddag bij RTV Rijnstreek.
0: Het is bijna 10 voor 1. Tijd voor de plaat die je kunt samenvatten in 1 zin. Zo heb ik deze week een single die draait in 1 zin om het leven houden van liefde door voortdurend aandacht, inzet en passie in te blijven stoppen. Ik dacht ooit dat de plaat heel ergens anders op ging. Maar goed.
2: Can you feel it?
0: Nou.

0: iemand koffie. Ik moet hier altijd voorbij komen van deze heerlijke track. Rutger van Barneveld hoorde je met De Zwoele Zomernachten. En daarvoor had ik Gwen McRae. De plaat die ik kon samenvatten in één zin. En dat was natuurlijk Keep the Fire Burning. Zometeen na ene ben ik terug.
1: Rijnstreek FM.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een hele goede middag. Ja, ik zit er een beetje mee met de Pride. Ja, ik zit daar niet mee. Dat is gewoon zo. Maar dat was dus de afgelopen week. En vandaag wordt dat dus afgesloten met de Canal Parade. Maar toen ik 2 weken geleden in San Diego was, toen was daar tussen een conferentie die ik bezocht en Comic-Con, daar zat dan ook op zaterdag was er dan de Gay Pride al daar. Dus dat was dus ik heb het gevoel dat de Gay Pride al 2 weken aan de gang is, voor mijn gevoel. Niet dat ik er heel erg bij er druk om maak, maar dat gevoel heb ik een beetje.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Rijnstreek FM.
4: Zonder zaterdag met Jan-Pieter Ubbels.

0: Alex Warren. En The Fever Dream, daarvoor The Purple Disco Machine, samen met Sophie and the Giants. En In the Dark. Dat zijn een hoop woorden voor één track, maar goed. Maakt niet uit verder. Bijna 10 minuten over 1, deel 2 van De Zinderende Zaterdag is daar. Met straks in de show voor je nog streektaalmuziek. Dat gaan we nog doen. En ik heb ook natuurlijk heerlijk nog berichten voor je uit Wageningen. Ik zit even te denken, zou ik de mailbox even opengooien voor verzoekjes? Ja, nou ja, veel mensen op vakantie. Ja, als je een verzoekje hebt, laat maar weten. Radio@rtvrijnstreek.nl. Ja, en verder misschien nog wat ditjes en datjes. Ik ga kijken voor je.
1: Rijnstreek FM. Muziek en nieuws voor Wageningen.

0: vandaag.
1: Ja, Robert van Hemert, zandloopster. In de zinderende zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM. Daarvoor Ocean Drive, een klassieker uit 2010 voor mij. Samen met DJ Oriska. En Some People, oftewel Ton Desir. Afgelopen week ik was wat rond aan het scrollen op het internet. Of browsen of bladeren, hoe je het ook noemen wil. En ik zat er wat videoclips heen te spelen. Want ja, ik zat inspiratie op te doen voor deze uitzending. En ik dacht, laat ik eens wat tracks draaien die ik bijna nooit meer draai. En ja, je komt al snel bij Jason Derulo uit met Swalla. Nou, hartstikke leuk. Maar soms af en toe een keertje iets anders is ook wel een keertje leuk. Ik hoop niet dat je het kopje soep of de koffie tegen het plafond hebt aangegooid. Want ja, de plaat is wat stevig van Ocean Drive en DJ Oretka. Maar goed, zaterdagmiddag, hè, de lunch zit er net op. Dan mag er toch allemaal iets een beetje gang in komen. En het is ook geen 35 graden, dus voor die muziek is het ook niet te warm. Alhoewel, hè, als je sommige feesten ziet in Ibiza en in andere feestoorden, hè, laat ik het dan maar doen, of Salau, hè, weet je, dan kan het nooit warm genoeg zijn en dan is de muziek nog steeds zo stampend als wat. Maar goed, dat is een persoonlijk dingetje. Je hoort ook muziek van Robert van Hemert dus. En Robert van Hemert, hij heeft zijn agenda voor 2027, die is hij al een beetje aan het vullen. En misschien moet dat ook wel als je een optreden gaat doen in AVAS. Op vrijdag 23 april is dat, 2027. Staat hij dus in AVAS Live. Of AVAS, ja, AVAS Live met zijn show Daar Moet Je Heen. Dus Moet Je Heen. Het grijpt een beetje terug op de single Moet Dat Nou. Maar goed, je zult ook andere grote hits horen. Zoals misschien wel Zandloopster. Zoet, Zout en Zuur. En natuurlijk die andere grote hit Mona Lisa. Die je ook hier vaak hebt gehoord in de Zinterende Zaterdag. Zometeen, ja, Laura Berneken, Self Control. Eerst Lynyrd Skynyrd. Nou, dat is er weer tijd voor. Een muzikale roadtrip wat mij betreft. Sweet Home, Alabama.

weet je, het leven bestaat soms uit vinkjes zetten. En als je dan een vinkje niet of wel zet, dan gebeurt er iets niet. Nou, in de studio is dat vinkje vervangen door het knop indrukken. En die knop had ik niet ingedrukt. Laura Branigan en Self-Control. Ja, even een klein kijkje in het studiowerk hier bij Rijnsteeg 106 FM. Daarvoor Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Over de impressies die de bandleden van Lynyrd Skynyrd kregen toen ze Alabama bezochten. En daarnaast is het een soort tribute aan de studiomuzikanten at de Muscle Shoal Sound Studios. Waar ze de muziek opnamen tussen 1970 en 1972. En de studio die werd bekend in de jaren 60 en 70 met bands die daar opnamen, zoals Bo Diddley of bands en artiesten natuurlijk, Aretha Franklin en heel veel zuidelijke rockgroeps, waarvan de bekendheid voor heel veel mensen niet bekend is. Tenminste, misschien in Amerika. Dat zou zo maar kunnen. Dus inderdaad zaterdag nu met Kygo en Whitney. Higher Love.

0: Ja, het was jaren 80 en het sausje over deze track was natuurlijk jaren 80, maar gewoon uit 2019 deze track van Kygo samen met Whitney Houston en Higher Love. Het is zaterdag, het is 1 augustus en de Wageningse buitententoonstelling Beelden op de Berg houdt een unieke crowdfundingactie op de website voordekunst.nl. En daarbij ontvangen donateurs 1 of meer palen van indrukwekkende kunstwerk Aleida of Aleida en Entgen, van Femke Herengraven. Het kunstwerk Aleida en Entgen dat ze voor Beelden op de Berg 2024 Heksenkruid en decolonisering, decolonizing botany maakte, bestaat uit 439 gekalibreerde palen met namen van mensen die tussen de 15e en de 17e eeuw als heks werden vervolgd. Het kunstwerk is op vele verzoek 2 jaar blijven staan aan de bergrand in het Belmonte Arboretum. En met de gift dragen gevers bij aan de voorbereiding van de 13e editie van Beelden op de Berg in 2028. En ontvangen als waardering dan een van de palen uit het bijzondere kunstwerk waarmee Femke Herengraven aandacht schonk aan de heksenvervolging. Dit zegt bestuursvoorzitter Arnold Brecht van Stichting Beelden op de Berg. En het hele artikel lees je online bij ons rtvrijnstreek.nl. Zo. En meer nieuws morgen natuurlijk tussen 1 en 2 in het programma Weekjournaal met Tom Post.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Een heel goedemiddag. Ik dacht...

Het is Doobop in de Zinderende Zaterdag. En this world, sorry, is our home. Daarvoor Catch Eye en Animal. Internationaal damesgroepje. Bij elkaar gezocht en volgens mij zijn ze allemaal overgevlogen naar één bepaalde plek. En daar zijn ze gaan schrijven. En aan werken aan nieuwe albums. De eerste single heb ik veel aan je laten horen, Gabriella. Dit is dan volgens mij single nummer 2 of 3. Animal getiteld. En Doobop, ja, je vraagt je af, kunnen we hier nog in Deenland vinden de komende tijd? Nou, dat kan. Ik heb eventjes de concertagenda voor van Doobop erbij gepakt. En hij is, hij is lekker druk. Ik hoop dat hij terug van vakantie is, want hij kan zich dan voorbereiden. Want het begint allemaal al op 29 augustus. Staat hij op het Festival Strand in Utrecht. En wat hebben we dan nog meer? 2 september, Outcast Town in Amersfoort. Even kijken, we hebben nog in België op Pukema. Dat is Puurs op zaterdag 19 september. Ja, daar zitten we inmiddels al. Even kijken hoor, wat hebben we dan nog meer? Doornroosje in Nijmegen. Op 26 september. Dan zullen we ook nog even Tivoli, Vredenburg in Utrecht meenemen, 1 oktober. En 013 in Tilburg op 16 oktober. Daar kun je allemaal Doobop vinden. In ieder geval het begin van dit najaar. Nou, najaar. Ik zit al volop in de zomer. Ik vind augustus is nog gewoon lekker zomer. Dit is Pat Benatar.

The Symbol of Prince. Ik weet nooit hoe die zich noemde in de jaren 90, maar het blijft onhandig. Zullen we het gewoon bij Prince houden? Misschien besluiten nu gewoon Prince. The Most Beautiful Girl in the World. Daarvoor Pat Benatar uit een film die niemand meer weet. Maar de single is iets beroemder. Is getiteld Invincible. Zometeen, dan staat hij voor je klaar. Een nieuwe streektaalplaat in de zinderende zaterdag. Eerst heb ik Samba voor je. Een homewrecker.

Het is Summer en Homewrecker. Deze week een track waarin velen zich zullen herkennen. Morgen heb ik spijt van de Flevose 23-jarige zanger en songwriter Luca Ferron. En de track die vertelt op een herkenbare en oprechte manier over keuzes en momenten waar je later spijt van kunt hebben. Luca volgt een opleiding aan het Lucia Matthias, Martas Institute for Performing Arts in Amsterdam. En schreef na zijn afstuderen ook nog zijn eigen muziek en optreden. Dat doet hij ook graag. Vooral met deze hit. Morgen heb ik spijt. Luca Ferron.

0: altijd die Nederlandstalige tractie op een manier eindigen dat je denkt van, het is een soort van, het bouwt op naar een enorme finale en dan is het ook gelijk afgelopen. Nieuwe muziek van Luca Veron. Hij deed mee aan het Regio Songfestival, dat was hem. Niet die andere. En morgen heb ik spijt. Ik was nog even aan het zoeken of ik wist hoeveel hij, waar hij geëindigd is in de lijst. Maar dat vertelt het verhaal niet helemaal.
1: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

Ja, volgens mij is er ook een versie van 8 minuten. Maar volgens mij is dat de videoclipversie van deze heerlijke single van Lady Gaga. En Alejandro, ja, het heeft natuurlijk het gevoel van Madonna aan alle kanten. Maar nou ja, dat is niet zo heel erg. Daarvoor streektaalmuziek en die kwam gewoon uit Amsterdam. Of uit die regio ergens. Luca Veron en morgen heb ik spijt. Ik ook, denk ik. Goed. Straks na 2 uur, dan hoor je meer muziek hier op Rijnstreek 106 FM. En ik ben er volgende week weer.

0: Week FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Demonstructie 11.
1: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Daarmidden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur. Hey, schoenwijfeken, ge weet dat ik een heren zie. Laat ik je zien hoe gern dat ga maar zien. Hey,

Ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jornheverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettige zij, met haar gat.

Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Het blad zweeft in de wind. Elk op zijn eigen manier. Zwevend en dartelend. Of met rust, als een glijvlucht. De ander agressief. Liever omhoog dan niet. De auto glijdt voorbij. Met een wolk nieuwe vluchtelingen in de lucht. Niet sierlijk als oorspronkelijk van de boom. Een meter of wat. Veel verder komen ze niet. Maar dan, met een zucht. En daar gaan ze. Op reis naar ver van hier. Hoe ver zullen ze komen? Deze vluchtelingen van de herfst. De auto's helpen. Maar toch ook niet. Beide kanten gaan ze op. En net als het blad al die meters heen is gegaan, gaat hij weer terug. De vluchteling stoeit waarheen te gaan. Niemand die helpt, iedereen duwt, iedereen trekt. En als de winter komt, ze hebben niets, niet verder gekomen. De kou, de uitzichtloosheid, allemaal samen en toch alleen. Wie kijkt er naar deze bladeren? Wie ziet ze staan? Waar is het kind die al spelend alle bladeren verzamelt? Het kind die ze ziet. Het kind die ze meeneemt naar huis. Het kind gefascineerd door alle kleuren en ze een thuis geeft. Al is het maar voor één dag.